me in de stad die alles overtreft. Zelfs mijn allerstoutste dromen, ge verdwaalt hier zonder het beseft. Het overstijgt de foto's in de folder, het is geen